werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

0: Ziggo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 9

20 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wat snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogstgeplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

dacht aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Frank Boeien, de Frank Boeien Groep en het verhaal over Kronenburg Park. En Amar met Turk uit de kroeg, onze vrolijke vriend uit Deventer. Een hele goede morgen, van harte welkom in het tweede uur van de Gouden Uren. Minuutje of 10:10 geworden. Straks vanaf 12:00 hoor je Perry Krams, dan Jan Paparazzi met de herhaling van de top 25. En om 5:00 vanmiddag de Schatkamer met diezelfde Janneman. Zometeen muziek van Monique Smit. Alexander Kleks komt eraan. Die hele leuke plaat Leugenaar, ook uit de Schatkamer. En nu Lady McCoy.

0: Leugenaar, zo'n leuke plaat. Dan leuk om weer eens te horen in de Gouden Uren. Meeste muziek in de morgen. Geniet lekker van je dagstart, van je koffietje, van je theetje, van je jusje, van je krentenbol, van je croissant. Het kan en mag allemaal hier bij Sterren NL. En geniet van Lee Towers.
1: When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark.

Amazing Stroopwafels en Ome Kobus en Nielsen en Miss Montreal. Met hoe op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Wij zijn Sterren NL. Mijn naam is Corné Klein. Straks dus Paddy Kramps, Jan Paparazzi. Dat is de line-up van vandaag. En die line-up wordt toegevoegd met Gerard Joling. Niet voor één keer.

0: We gaan even aftellen voor de volgende plaat. Luister goed, het is heel zacht.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Maar het was er wel. 1, 2, 3, 4 van de George Baker Selection. Dit is I'm On My Way en je hoort hem nu in de Gouden Uren. Op zondagochtend hier op de nummer

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Robert van Emert en Donnie en Moet dat nou.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramp.
0: Ja, dat had je natuurlijk kunnen denken toen ik net al zingend had je voor de sfeer aankondigde van René Karst. Moet dat nou? Ja, die hoor je wel ervoor. Heerlijk zeg, wat een opening weer van deze zondagseditie van Perry's Weekend Party. Zondag 10 mei, een hele goede middag. Voor sommige mensen voelt het misschien als een goede morgen. Als je zondag beschouwt als een lekkere uitslaapdag, maakt er in ieder geval een heerlijke dag van met iedereen die jou lief is. We gaan er weer 3 uur lang de gezelligheid, de eter in slingeren. Doe ik ook samen met jou. Laat ik vooral weten dat je meeluistert. Incheckberichten komen er zometeen aan naar Chris Bauer. Vanavond een vent. Morgen absent, vind ik een mooie voor op een blauw tegeltje. Hoor je naar Thomas Bergen. En niets is onmogelijk.

je het eigenlijk? Chris Bauer, vanavond de vent en morgen absent. En er wordt Hobbelsberg en niets is onmogelijk. Het is Perry's Weekend Party op zondag met Theo en Marjan. Hela, kom met me.

We doen allemaal wel eens dingen in ons leven waarvan we denken... dat was misschien niet zo slim. Maar om jezelf dan meteen o zo dom te noemen? Nee, dat valt wel mee. En daarvoor eventjes het stof eraf geblazen. Een lekker pareltje uit de schatkamer. Theo en Marjan. En Hela, kom met me mee, ja. Deze inzichtberichten, ze komen er zo meteen aan. Als je meeluistert, stuur eventjes een berichtje. Dat doe jij in de NPO-luisterapp. Hoor je zo meteen de inchecks na Nelis Leeman. Wie denk jij wel wie ik ben? En eerst, absoluut de hit van dit moment. Dit is Justin de Wild en Cheerio.

Nelis Leeman. Dit is zo'n heerlijke plaat om mee te schreeuwen, toch? Wie denk jij wel wie ik ben? En de voorste plaat die ook lekker mee te zingen is... Cheerio van Justin de Wild. Het is bijna 12:30. Het is zondag 10 mei 2026. Je luistert naar Sterren.nl. We gaan eens even kijken welke gezellige mensen er allemaal bij zijn vandaag. Het is onder andere Dylan. Die zegt, hey Perry, een hele goede voor mij morgen. Ik doe net mijn ogen open. Ik doe altijd meteen mijn radio aan, word ik lekker wakker van. En ik luister naar Perry's Secret Party op Sterren.nl. Nou Dylan, dat doe je goed jongen. Ook Nienke die zegt erbij te zijn. En ook Erwin zegt, hey Perry, ik ben er weer bij. Ik zit gewoon even lekker rustig op de bank met een kopje koffie. Vandaag moet niks. Alles mag. Zo is dat, hè? Zo wordt het ook wel een beetje op een zondag. Lars die zegt ook, hey Perry, goeiedag. En Jeffrey zegt, Sterren.nl, ik vind jullie hartstikke leuk. En ook ik ben weer van de partij. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Henry is erbij. En ook Pieter en Daan die zeggen, wij zijn lekker thuis een beetje aan het klussen. Ons klushuisje, dat vordert nu snel. Het gaat hartstikke de goede kant op. Nou, stuur ons even een foto zo. Dat kun je ook doen, hè, de NPO-luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat er dan nu uitziet bij jullie van binnen. Het is altijd wat, hè, zo'n klushuis. Ja. Tegenwoordig denk ik dat je als starter... Ik weet niet of jullie starter zijn, maar als starter zou je het haast wel moeten. Een klushuis. En ook dat loopt qua geld enorm uit de klauwen op dit moment. Idemaal, hè, wat je voor een huisje neertelt. Al zag ik laatst op social media wel een huis voor. Wat was het? 80.000 euro? Maar dat was een sloopwoning. Nou, je alleen het kavel erover. Moet je nog een heel huis erop bouwen. Nou ja. 80.000, hè? Alsof het niks is in één adem. Ook dat klinkt duur. Johan is erbij, die zegt, hey Perry, goedemiddag. We zijn weer aan het genieten. En genieten is ook Sylvia. Die vindt de gezelligheid lekker en die wil graag de paradeplaat. Nou Sylvia, ik kan jou blij maken, want de paradeplaat komt er zo meteen aan. Dat is deze week Tino Martin. Jong en dom. Eerst even wegzwijmelen met een prachtig nummer van Yves Berendsen. En hij heeft het over zijn vakantieliefde. Nu op Sterren.nl.

Even voor al die stoere mannen en dames die dit beroep uitoefenen. De stoere nachtrijders. Je hoorde Henk Wijngaard en daarvoor Tino Martin. En hij heeft de paradeplaat deze week te pakken met Jong en Dom. Iets wat we allemaal willen zijn geweest. Maar ja, maar gelijk dom aan het hangen. Dat was al wat hoor. Zometeen meer incheckberichten. Dan Maarten Hoog.

Afro Bros, Jeffrey Hayes, Brazen, Billy Dans en Meisje. Wel zelfs een meisje van nog geen 2 jaar dit een fantastisch liedje vindt. Dan heb je toch iets goed gedaan, hè? Ja, ook mijn dochter vindt Moët dat nou heel erg leuk, van Donnie en Robert van Hemert. En ze vindt dit liedje heel erg leuk. Meisje van Afro Bros, Jeffrey Hayes, Brazen, Billy Dans. En voor Maat Hoogkamer, jij bent gemaakt voor mij. Nou, nog even wat leuke inzichtberichten erbij pakken van mensen die meeluisteren op dit moment. Fieke die stuurt een foto. Die zegt, ja, je vroeg gisteren om een foto van waar wij luisteren. Nou, ik zie een balkon, gezellig aangekleed met wat bloemetjes. Nou, Fieke, dat ziet er als een gezellig plekje uit, hoor. Marco, die luistert mee. Marco, goeiedag. En Wout zegt, hey Perry, ik ben ook weer van de partij. Ik check in op deze zondag 10 mei. Dat doet ook Sander en Erwin. Die zeggen allebei dat ze erbij zijn. Dat is gezellig. Ferdinand, die is... Wat is die nou aan het doen? Die is bezig met traprenovatie op dit moment. Ah, dat is een helskarwei, heb ik wel eens begrepen. Als je oude bekleding of een trap moet opschuren, dat er af moet halen allemaal. Het blijkt niet het makkelijkste klusje te zijn. Nou, Ferdinand, ik wens je veel succes vandaag, ouwe Beun de Beunaars. Henk is erbij en ook Michiel, die zit volop in de tuinen op dit moment. Hij zei, ja, 5 dagen is voor mij te kort, of eigenlijk 6. Dus ik plak wat betreft werk ook de zondag er eventjes aan vast. Ik bedoel, hij zei, geld moet rollen en de tuintjes die moeten weer mooi worden. Groetjes van Michiel. Nou, Michiel, succes daar met het omspitten van de tuin, hè. En dat we weer mooi maken ervan. Misschien kun je mij helpen, mijn achtertuin. Ik had het over het gras, hè, gisteren, dat het helemaal niet aan het kiemen is. Dat is niet gelukt. En nog steeds trouwens niet, hè. Vandaag dus precies 2 weken geleden gezaaid. En nog steeds geen enkel groen sprietje naar boven. Vervelend is dat, hè. Nog een paar. Rutger, die zegt, hey Per, gezellig, ik check even in. En ook Leen, die is van de partij. Leen die zegt, joh, vandaag lekker de hele dag op de bank hangen. En de vrouw, die haalt wel koffie voor me. Nou, Leen, ik hoop niet dat ze je... Ik denk niet dat ze je dat in dank afneemt, maar... weet je, doe even iets goeds. Kom even 1 keer vandaag van die bank af. En haal ook eventjes lekker wat te drinken voor je vrouw. Hè. Dat kan ze wel waarderen, denk ik. Nou, Jeremy, die is erbij. Jeremy, een hele goede middag. Die checkt ook in de MB.

vind ik echt heel erg leuk dit, hè. Dat er allemaal van dat soort jonge talenten op dit moment opstaan. En ook echt hele goede liedjes maken. Nou, dit vind ik echt een hele goede plaat van Bram Bongers. De ideale schoonzoon. En voor een plaat waarmee ik je weer even terug meenam naar Oslo. Het Eurovisie Songfestival waar Sineke toen Nederland mocht vertegenwoordigen. Ja, dat was een bijzonder jaar. En iets wat Sineke natuurlijk nooit meer gaat vergeten. Maar eigenlijk wij ook niet. Sineke staat door voor altijd bij ons. In ons geheugen gegrift. Je luistert naar Sterren. Er komt een appje binnen van Jacob. Die zegt, Perry, ik weet, je had het over verzoekjes tussen 2 en 3. Ja, ik spijbelde wel eens eentje tussendoor. Dat is, snap ik ook wel. Ja, voor jou deze. Jij hebt even zin in om lekker mee te zingen met Dennis en gewoon een vrolijk liedje. En mocht ik dit liedje nou al een tijdje niet meer hebben gehoord en leuk vinden om te dragen.

0: Als je het dan zomaar ergens bij de koffiemachine erover hebt... van oké, en Dennis nog met gewoon een vrolijk liedje... dan zullen waarschijnlijk heel veel mensen denken... hé, wat was dat nou ook alweer?
1: Benny's Weekend Party.
0: Maar als je dan dat liedje weer eens een keertje hoort... denk je, oh ja, dat was deze. Dat was die makkelijk meezingbare plaat. Gewoon een vrolijk liedje van Dennis. Uur nummer 2 van Benny's Weekend Party komt eraan erin. Lekker veel muziek om onderuit te zakken op de bank... of lekker in de auto de speakers hard te laten staan. Heel veel goede muziek komt eraan zometeen na 1 uur. Ja, goede muziek ook nu al, want wat een rammer is dit. Chris Cross.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Ja, dankjewel. Jij dankjewel, Jeroen van der Boom. Wat zei ik, hè? Het is van mooi naar vrolijk. En alles komt er voorbij in dit uur.
1: Perry Kroms.
0: Mag ik dan bij jou zijn versie van dat prachtige nummer van Claudia de Breij. En daarvoor Monique Smit en Als je verliefd op een jongen bent. Deel 2 van deze zondag van Perry's Weekend Party staat in teken van heel veel muziek. We gaan namelijk ervoor zorgen dat jij deze dag lekker doorkomt, lekker opstart. Misschien ben je wel aan het brunchen, aan het lunchen. Dan wens ik je eet smakelijk. De muzikale gerechten die klinken als volgt. Robert Pater, alleen vannacht komt eraan. Eerst Jesse Prins. Je zal het maar hebben. Die 1% hoor!

heeft, toch? Hij is alleen vannacht, Jorden. Robert Pater op StarNL. Daarvoor Jesse Prins. Oh, ik zal nooit vergeten hoe die carrière van Jesse is begonnen. Die ging naar een optreden waar dus Tino Martin was. En hij werd ineens door Tino op het podium getrokken. En hij kreeg de microfoon in zijn handen. Hij begon te zingen. Het was net alsof Tino dus door die microfoon aan het zingen was. Nou ja, zo is dat eigenlijk als je nog verder teruggaat in de tijd. Tino Martin is begonnen als imitator van René Vroeger. Nou zeg ik niet dat Jesse Prins een imitator is van Tino Martin, maar die stemmen die komen wel bij elkaar in de buurt. En dat is helemaal niet erg, want het is een fantastische stem. Ook die van Jesse Prins. Sven Versteeg en Lange Frans die hebben de handen ineen geslagen voor een hele goede plaat. Boevenbad, die ga ik zo meteen draaien op StarNL. Eerst even je beste vriend of vriendin vastpakken, want dit is vriendschap. Dit is het goede doel op Sterren.

En nog even blijven en ervoor een meesterimitator, want dat is hij. Hij kan heel goed imiteren. Menzo Kortland en Viva Maria. Als je het eens een keertje wil zien, is het heel makkelijk. Gewoon even zijn social media checken. Er heeft heel veel van dat soort filmpjes erop staan. En Wesley Klein kwam ook nog voorbij met... Hey jij, hoe heet je op deze zondag? Hoe vul jij deze zondag eigenlijk in? Wat ben je aan het doen? Doe jij zo'n verplicht moet dingetje altijd op zondag? Of dat zo'n verplicht moet dingetje kan altijd zijn... Dat je eventjes een lappie door je huis heen haalt? Of je gaat misschien de auto eventjes door de wasstraat halen... of de boodschapjes moeten weer eventjes in huis? Of het is een bezoekje aan opa en oma? Nou, laat het vooral even weten in de NPO Luisterapp. Wat doe jij terwijl jij lekker aan het genieten bent... van de goede Nederlandstalige muziek hier op Sterren NL Radio? Heb je er wel eens over nagedacht om een keer... een tap te installeren in jouw badkamer. En dan niet zomaar eentje. Dat je gewoon een badkamerkraan pakt... en zorgt dat daar de bier

begonnen met de allereerste editie van de Nederlandstalige Top 1000. Deze stond toen op nummer 1000. Was dan de allereerste plaat in de allereerste editie van die Nederlandstalige Top 1000. De Drukkende Keks en Met Hart en Ziel. En voor de man die echt een geniale uitvinding heeft gemaakt. Namelijk bier uit de badkamerkraan. Pascal Redeker. Je verzint het maar. Fantastisch. Ster en Elbe, zometeen even serieus. Fiesta Escalada naar Ancora. Dit is Word Zeeman.

voorstellen als je de mannen van Even Serieus boekt en ze staan bij jou dus op een feestje en ze gaan Baila de Gasolina doen. Natuurlijk, hun grootste hit tot nog toe. En dan ook nog eens deze. Nou, dan wordt het helemaal gekkenhuis in die zaal of tent of weet ik veel waar zomaar. Het is feest gegarandeerd met Even Serieus. Ik denk dat ze dat zelf nooit hadden durven dromen een jaar of twee geleden, dat nu het succes aan hun voeten zouden liggen. Fiesta Escalada hoor jij op NPO Sterren NL met zometeen John de Bever. En als jij nu nog niet weet, eerst even Raymond Hermans. En hij gaat maximaal, ook op deze zondag.

0: Alex heeft er een feestelijk sausje overheen gegooid. Maar dit is de one, the only, het origineel van Mag ik naar je kijken op Ster NL.
1: Perry's weekendparty.
0: Bijna 2 uur, dat betekent dat ik zo meteen een uur lang alleen maar liedjes ga draaien die jij wil horen. Je mag het weer even bijpakken, de NPO Luister-app. Welke liedjes wil jij horen? De verzoekjes? Je mag het laten weten en wie weet hoor je zo meteen na 2 uur wel het liedje die jij al de hele week in je hoofd hebt bijvoorbeeld. Of waar je gewoon heel veel zin in hebt om te horen waar je vrolijk van wordt. Waar je gewoon lekkere zin van krijgt. Waarvoor jij luistert naar NPO Sterren NL. Nou, dat zometeen een uur lang jouw bezoek. En tot de nieuws van 2 is dit Jannes en dan...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

carrière. Ah, ik vind het een ontzettend leuk artiest met heel veel leuke liedjes. Gelukkig kunnen we die liedjes gewoon nog geen lengte van jaren blijven draaien. Willem Bart en Bella Bella Signorina gedraaid van het verzoeklijstje. Daarvoor nog Marco Schuimaker en een zomernacht in Griekenland. Het laatste uur van deze zondag, dat betekent dat jij aan het roer staat van SterrenNL. Jij mag gaan bepalen wat we gaan draaien. Dat doe je natuurlijk zoals altijd in die welbekende NPO luisteren. Voor Erik, zometeen Jury Plezier op SterrenNL met wat ik voel. Eerst gaan we eens eventjes een pintje vatten met z'n allen. Even een pilsje en die wordt getapt door de tapster uit Tijuana. En ze wordt bezongen door Sander Kwarten. Ik ga hem draaien voor Marianne.

En deze stond even op dat lijstje om gedraaid te worden. Jury Plezier en Wat ik voel. Er komen zoveel appjes binnen dat ik echt zoveel mogelijk verzoekjes ga proppen in dit uur. Waaronder zometeen Waterpas van Henk Dissel. Jordi, jij wil deze horen, dus gaan we dat eens even regelen. En Matthijs, die gaat voor deze klassieker. Drukwerk en Je loog tegen mij op sterren. Toen ik daar...

Henk Dissel. Hij maakt eigenlijk alleen maar leuke liedjes, toch? Zijn grootste blijft denk ik toch wel een bom. Of het cafeetje vind ik ook zo leuk om te draaien. En dan nu deze nieuwe rammer er weer bij aan toegevoegd. Aan toch al best wel groot muzikaal bestand van Henk Dissel. Waterpas, ik moest het dus draaien op verzoek. Want dat is wat ik doe, dit hele uur draai liedjes die jij wil horen, waaronder Samantha Steenwijk, We kunnen nog niet dood, Zoe. Ja, die ga ik eventjes voor jou draaien. Geen enkel probleem, gaan we regelen en rol.

kunnen nog niet dood. Toen ik deze titel voor het eerst zag staan, ik denk, nou, wat gaan we nou weer hebben? Een liedje over de dood, of in ieder geval dat we nog niet dood kunnen. Maar nee, het gaat juist om dat je nu heel erg moet genieten van het leven. En er is ook nog wel zo'n liedje gemaakt dat in de hemel ook geen bier is. Dus drinken we het hier. Allemaal redenen om allemaal nog niet te gaan, toch?

0: Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: NPO Sterren NL.

Lenny Ren van Agda en de Munnik op Sterren NL. Eens even kijken, die werd aangevraagd door Mathieu. Dankjewel voor jouw leuke verzoekje. En daarvoor René Schuurmans en al win ik 10 miljoen. Leuk om weer nieuwe muziek van onze grote vriend René te horen. De man met de witte bloesjes. We hebben daar een aantal jaar geleden, dat is echt de moeite waard om dat nog eens een keertje te gaan kijken. Een aantal jaar geleden, toen hadden wij een YouTube-serie, Belletje Lellen bij. En toen zijn we bij heel veel artiesten langs geweest thuis. Want ja, wij nieuwsgierige Nederlanders vinden dat natuurlijk heel leuk om bij artiesten binnen te kijken. Van hoe leven die dan, weet je? Hoe ziet het er allemaal uit bij die mensen? Vaak wonen ze heel erg mooi. Nou, René Schuurmans woont heel mooi. En wat ik me nog kan herinneren van die video, het is lang geleden dat ik hem gezien heb. Maar volgens mij had hij best wel een leuke mancave. Echt een kroeg thuis gebouwd, daar waar hij graag zit. Waar hij graag tijd doorbrengt om een beetje tot rust te komen. Lekker een pilsje te drinken en zo, met zijn vrienden. Poeltafel geloof ik ook. Of was het nou Frans-Duits? Nou goed, ga even kijken. Belletje Lellen bij René Schuurmans. Het staat op het YouTube-kanaal van NPO Sterren NL. Zometeen, Django Wagner. Die heeft een fantastisch nieuwe plaat uit. Waarom ben jij gegaan? Die wordt aangevraagd door Roy. Dus Roy, die ga ik dan eventjes voor jou draaien. Jij draait, of jij vraagt, en ik draai. Dat is op de juiste volgorde. En Mees, deze is voor jou. Nick en Simon nu op Sterren NL. Dit is Lippen op de Mijnen.

trouwens nog ergens tegen. En toen liet hij nieuwe muziek horen waar hij mee bezig is. Ik bedoel, dit liedje is nog maar net uit, hè, dus het zal misschien nog heel even duren. Maar hij liet dus een nieuw liedje horen en daar kreeg ik echt wel kippenvel van. Dat is echt supergoed. Dus hij is op volle kracht bezig met nieuwe muziek. Django Wagner, ook met een akoestische album en zo. Ja. Lekker bezig. Frankie is erbij in de app, die vraagt om deze. Enrico, ik denk na.

Roxy Ro op de zondag van SterrenL. Roxy Dekker en Sugar Daddy. Deze zijn gevraagd door Lydia. Dankjewel voor jouw verzoekje. Lydia die is druk bezig met het poetsen van het huis. En liet dus weten een beetje krachtvoer nodig te hebben. Het werkt niet allemaal lekker vandaag. Het gaat allemaal niet zo. Nou, in die zin, het gaat goed met Lydia. Alleen het huis poetsen, dat gaat een beetje op halve kracht. Dus wilden ze Roxy Dekker horen en Sugar Daddy om een beetje pit ervan te krijgen. Nou Lydia, ik hoop dat dat is gelukt en ik heb het met veel plezier voor je gedaan. Net zoals dat ik zometeen voor Troy een lekkere oude klassieker ga draaien. Arnie Jansen, die wordt aangevraagd met 7 brieven. Komt eraan, gaan we zo draaien. Naar dit gouden duo, John Westerlanger Frans. Alles wat ik zoek en deze is voor Arno.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Danny Jansen en 7 brieven. Bijna 3 uur, zometeen tijd voor de top 25 met Jan Paparazzi. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Een hele fijne week en heel graag tot komende vrijdag voor de start van het nieuwe weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat op de stapel. Bovenop ligt nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. De komende twee uur 25 spekvette Nederlandstalige toppers bij Stem.

hekkensluiter deze week. De feestelijke opening. Dave Dekker, de paradeplaat van 13 weken geleden. 12 weken lang te horen in de top 25. Vorige week stond die 21. Toen dacht ik, nou misschien wel de laatste week. Maar nee hoor, hij plakt er nog een weekje aan vast. Een bonusweekje eigenlijk op 25 terechtgekomen. De hekkensluiter in de top 25 in handen van Dave Dekker en Monica. Drie nieuwe platen, ik zei het ook al. Drie verdwenen platen, welke dat zijn, hoor je zo meteen van me. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling. De boys van Even Serieus hebben eindelijk een lekkere opvolger bedacht voor de hit van vorig jaar. Baila, baila, baila, baila de gasolina. Hij lijkt er een beetje op, maar hij is net zo leuk eigenlijk. En wat gaat hij doen de komende weken? Ze komen nu binnen met z'n allen op 24 als eerste nieuweling in de top 25 op 24. Ik heb het over Even Serieus en de opvolger van Baila de gasolina. En die heet...

Jesse Prins en in de negende week tot 25. 5 plaatsen naar beneden. Vorige week 15, deze week 20. Als dat zo doorgaat, is die volgende week de hekkensluiter. Dan staat die volgende week 25. Dat zou zomaar kunnen. In de negende week 5 plaatsen naar beneden getuimeld. Jesse Prins met 1%. Daarvoor op 21, gezakt van 17. 4 plaatsen naar beneden. Russo en Emma, bekend van de Kamerplanten. Emma Heesters en Liefdesverdriet. In de vierde week tot 25. 4 plaatsen naar beneden. En daarvoor op 22. De eerste van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stijgers deze week. Was een ander van Mikey Mike Peterson. Mike Peterson. En dat doe jij. Vorige week nieuw op 24. Deze week doorgestegen naar 22. En we draaiden ook nog op 23. De tweede nieuweling deze week. Wolter Kroes en de Route du Soleil. En op 19, daar zijn we nu aan toegekomen. De klapper van de week. De hoogste nieuweling in de top 25 van Ster NL Radio. De plaat van Gerard Joling. Want daar heb ik het over, lieve luisteraars. Lieve, gezellige, Nederlandstalige muziekvrienden. Gerard Joling, beraad de plaat van vorige week. Komt nu als hoogste nieuweling binnen in de top 25 op rug nummertje 19.

naar beneden. Vorige week 14, deze week 17. In de 11e week dat hij staat genoteerd. En daarvoor op 18, gezakt van 16. Bram Bongers, de ideale schoonzoon. In de 6e week tot 25, twee plaatsen naar beneden. En op 19, de klapper van de week. De hoogste nieuweling deze week in handen van Gerard Joling. Paradeplaat van de afgelopen 7 dagen. Niet voor één keer, hoogste nieuweling op nummer 19. En de tweede stijger van vandaag vinden wij op nummer 16. Vorige week nieuw op 23. Django, in de tweede week 7 plaatsen omhoog gegaan. Waarom?

Monique Smit, vorige week randje top 10. En ik wil je helemaal, ik wil je voor mij alleen. In de zevende week drie plaatsen naar beneden. Ongeluksgetal voor Monique deze week. Vorige week 10, deze week 13. En daarvoor op 14 ook drie plaatsen naar beneden. Guido van der Graaf. En ik kom terug in de vijfde week drie plaatsen naar beneden. In de top 25 van Sterrenel Radio. Guido op 14, Monique Smit zakte naar 13. Zometeen gaan we door met nummer 12 na het nieuws. John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. Ze zakken van 9 naar 12. Maar voor het zover is, zometeen als laatste plaat in het eerste uur van de top 25 uiteraard. De oude Nederlandstalige nummer 1. En zo meteen gaan we exactemento. 50 jaar terug in de tijd. Dan komen we terecht in het jaar 1976. En je hoort zo meteen hele oude nummer 1 van 50 jaar geleden. 10 mei 1976. Maar zoals gebruikelijk ook een aantal platen nieuw aan je voorstellen. Voor de eerste keer op de radio sommige platen. Andere platen draai ik al een paar weken als tip. Maar ik ga het blijven en ik blijf het proberen. Zeker ook met deze plaat. Want deze plaat moet wat mij betreft toch echt hoog in de top 25 terechtkomen. Vandaag dan wel morgen. Waar heb ik het over? Janneman, ik heb het over de nieuwe single van de Topper Artiest.

dit hele leuke plaat. De nieuwe single van de kleine blonde man uit Brabant met zijn witte lokken. René Schuurmans uiteraard. Al win ik 10 miljoen. Nou, dat weet ik het nog niet. Hoor. Dat zou ik het toch niet weten. Ja, ze hebben een leuke plaat. Kans hebben voor het op 25. Goed gedaan van René Schuurmans. Daarvoor ook Gordon en Replay. Ook leuk gedaan. Me Lobby You. Nieuwe muziek op Sterrenel Radio. Joey Nicolai draaide was derde tipnotering. Ik geniet en ik leef. En de kater duurt maar even. De nieuwe van Frans Duits. Hopelijk komt die volgende week. Of komen ze volgende week. Ze zijn me allemaal even lief. En ik gun ze alle succes van de wereld. Binnen in de top 25 van Sterrenel Radio. En dan de laatste plaats voor het nieuws. De oude Nederlandstalige nummer 1. Soms van 10 jaar geleden, soms van 20 jaar geleden, soms van 30 jaar geleden. Maar nu, lieve luisteraars, gaan we 50 jaar terug in de tijd. Dan kijken we op de kalender, dan kijken we de oude hitparades en dan zien we op 10 mei 1976, 50 jaar geleden, deze plaat op nummer 1 staan. In de Nederlandstalige hitparade. 50 jaar geleden, een geweldige zangeres. Afgelopen week was ze jarig. Maggie McNeil, haar oude nummer 1 hit. Dit is Terug naar de Kust.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Deluxe Hitmachine, John West, Alles wat ik zoek. In de top 25, vorige week 9 in de top 10 dus. Deze week 3 plaatsen naar beneden, 12 is de notering deze week. In de 9e week dat ze staan genoteerd met deze lekkere plaat, Alles wat ik zoek. En daarmee is de tweede uur, het spannendste uur van de Eerlijke 25, officieel geopend. Janneman, live vanuit de Media Tempel.

0: Sterrenl Radio ook de langslopende Nederlandstalige hitparade. 16e jaargang, week nummer 19, 8 mei 2026. Op weg naar nummer 1. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Top 5.

plaatsen naar beneden. Vorige week 4, deze week gezakt naar 6. En daarvoor op 7 omhoog van 13. Haha, dat gaat hard voor Donny en Senna. Donny en Senna, en waar blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok. In de vijfde week tot 25. Lekker gestegen. Vorige week 13, was geen ongeluksgetal. Ze gaan 6 plaatsen omhoog. Ze komen van 13 en komen dus op 7 terecht in de top 25. De 6e stijger. Waar blijf je nou van de onvermijdelijke Donny en Senna? En we draaien ook nog de nummer 8. En die zakte van 5. André Hazes en Robert van Hemert. En samen uit, samen thuis in de 7e week top 25. Een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 5. Deze week zakken ze naar 8. En op 9 omhoog van 12. Mart Hoogkamer en Willy Dans. Allemaal duet eigenlijk achter elkaar. Hè? En Grappie Sappie in de 4e week. 3 plaatsen omhoog en op 9 terecht gekomen in de top 25. Zometeen de nummer 5 van deze week. Maar ik ga even zeggen.

4. Top 25. Damien van ons in de achtste week top 25. En de diamantenring 1 plaats naar beneden. En daarvoor op 5 omhoog van 7. 2 plaatsen in de goede richting. De 7e en de laatste stijger vandaag in de top 25. Fons Feurink, avond voor in de boeken in de vierde week.

in de top 25 in de 17e week dat ze staan genoteerd. De langste manier de plaat in de top 25 deze week. Plopper de Plop op 2 blijven staan. Robert en Donnie en Moet dat nou. En daarvoor op 3 omhoog van 8. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. In de derde week op 3 terechtgekomen in de top 25. Zometeen de nummer 1. De nieuwe paradeplaat ga ik aan je voorstellen. Ik ga de paradeplaat draaien van deze week. Precies 5 jaar geleden. En ik ga een paar tipnoteringen op je loslaten. Dat doen we altijd in de top 25. Om de spanning een beetje op te voeren. En nieuwe artiesten ook even te laten horen voor een groot publiek in de top 25 van SterrenL Radio. Wat gaan we allemaal draaien? Even kijken hoor. Ik ga de nieuwe Sven Versteeg draaien met Lange Frans. Ik ga Henk Dissel draaien. Ik ga Laura Heijgen draaien met de nieuwe single. En ik begin met deze dame. Numidia. Nieuwe muziek op SterrenL Radio. Een geweldige plaat. Ik bleef geloven.

4 tipnoteringen. 4 kanshebbers voor de top 25 van volgende week. En dan de oude paradeplaat van deze week. 5 jaar geleden in afwachting van de nieuwe paradeplaat die erna komt. 5 jaar geleden, 10 mei 2021, hadden we een plaat. En die hebben we de hele week gedraaid als paradeplaat. En dat was een plaat van niemand minder dan Frans Bauer.

Lekkere plaat van Frans Bauer. Hoor je niet zoveel bij deze plaat? Verloren tijd, de paradeplaat van deze week 5 jaar geleden. En dan de nieuwe paradeplaat in de week van 10 mei 2026... voor de aankomende 7 dagen. Maar eigenlijk moet ik zeggen vanaf vandaag dus. Vanaf 8 mei 2026.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi. Zon.

Is dat leuk of niet? Van heel, heel, heel lang geleden. En als je dit hoort op SterrenL Radio, dan weet je dat het uur met de oude plaatjes is begonnen. Welkom in de schatkamer voor vandaag, op deze moederdag, de 10e mei 2026. Jan Paparazzi, het komende uur bij je met allemaal oude plaatjes. Platen over moeder, over mama. Echte moederdagplaatjes. En her en der ook wat verzoekplaten die aangevraagd zijn. Onder andere door Shirley op de kamp. Die wilde een plaat horen van Stella. Die ga ik zo meteen draaien. Er is gevraagd om een plaat van Rijn de Vries, Patsy. En ook deze van Tante Leen was een verzoekplaat aan het begin van de schatkamer. We draaien ze bijna non-stop achter elkaar. De plaatjes voor de liefste moeders van alle werelddelen in de schatkamer. Op zondagmiddag op SterrenL. En als het gaat over moederdag, net na 5 uur... dan mag deze plaat uiteraard niet ontbreken. Voor alle lieve, levende moeders in Nederland en daarbuiten, Hentje.

over Hanny en de Rekels. En waarom trouw je met die ander? Waar hoor je die plaat nog? Ha, alleen in de schatkamer, hè, op Sterrenel Radio. Mooie plaat van Hanny en de Rekels. Daarvoor hadden we Johnny Lyon met Sofietje. Mieke met een kind zonder moeder. Ja, voor de moederdag uiteraard. Hè. Patsy van Rijn de Vries, die was aangevraagd door Ad Aarts eerder deze week. Ad, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En we draaiden ook nog de zangeres van de naam met Soldatenmoeder. Corrie Konings met Je Moedertje en Heintje met Mama. Zondagmiddag op Sterrenel Radio. Als je ook een plaat aan wil vragen voor de uitzending van volgende week zondag, dan kan dat. Doe dat dan niet via de app van SterrenL, maar doe het even op de volgende manier. Zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi. En stuur me daar even een berichtje, dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag. De makkelijkste en kortste manier om te communiceren voor de schatkamer is via Facebook, Jan Paparazzi. Stuur me daar even een berichtje en vraag een plaat aan voor volgende week. Maar let wel, het gaat wel om echte oude platen. Hè. Die passen in het, in het format, de formule van het programma De Schatkamer. Waar we nu 44 jaar terug in de tijd gaan, want er is 5:30 geweest. En dus tijd voor de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En vandaag gaan we terug naar 10 mei 1982. Vorige week deden we 1981. Volgende week gaan we naar 1983. En ik denk dat ik zo doorga tot 1986. Dan zijn we 40 jaar ingelopen. En dan gaan we weer beginnen met de jaren 60. Terug in de tijd gaan, want er is 5:30 geweest. En dus tijd voor de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En vandaag gaan we terug naar 10 mei 1982. Vorige week deden we 1981. Volgende week gaan we naar 1983. En ik denk dat ik zo doorga tot 1986. Dan zijn we 40 jaar ingelopen. En dan gaan we weer beginnen met de jaren 60. Want dit is toch het gouden oude programma op Sterrenl.

0: top 3 van toen.
1: 1982.
0: 2.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om...

Ballade. De Duitse zangeres Nicole. Ik mocht haar vorig jaar even een handje geven. En toen zag ik haar in het echt. Klein vrouwtje was het. Een beetje vrede zong ze in 1982 in de Nederlandstalige hitparade. Nummer 1 stond ze vandaag, op 10 mei 1982. Daarvoor de nummer 2 van toen, Drukwerk en Wat Dom. En op 3, de Vlaamse zanger John Terra en Ik Weet Niet Waarom. Ja, die had een hit in Nederland ineens met die plaat. Grappig, hè? Hoor je nooit meer. Volgende week schuiven we een jaartje op. Gaan we terecht komen in het jaar 1983. Dan de Nederlandstalige top 3 van 17 mei 1983. En nu gaan we door met de schatkamer. En ik kijk even naar de dingen die binnengekomen zijn deze week. Shirley op de Kamp, een hele goede middag. Jij wil graag een plaat horen van Stella. De geboorte van mijn kleinkind in de schatkamer. Speciaal voor Olivia en voor Gioa. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En voor jou en voor jullie allemaal is deze plaat op verzoek van de zangeres uit Den Helder. De zangeres Stella. De geboorte van...

0: is, ja, dan hoeft moederdag niet.
1: Grappig liedje van Rob de Nijs. Een paar jaar geleden is er een box uitgekomen met werkelijk alles wat hij ooit opgenomen heeft. En daar stond echt alles, alles, alles op. Bijzondere dingetjes, Duitsstalige dingetjes, Engelstalige dingetjes. Een hele box vol met allemaal Rob de Nijs. En er stond ook dit nummer op als Moederdag. Ik denk, nou, ik kan nooit draaien die plaat, maar wel vandaag op Moederdag. Bijna 6 uur, we gaan er bijna een eind aan breien aan de schatkamer voor vandaag. Maar voor alle lieve moeders in Nederland en daarbuiten wil ik uiteraard ook nog een plaat draaien. In de schatkamer vandaag op Ster NL Radio. De mooiste van Frans Bauer.

van de Schatkamer voor vandaag op deze zondag. De zondag van de 10e mei 2026. Dit was Jan Paparazzi het afgelopen uur in de Schatkamer. Oude 45 toeren plaatjes. Als je plaatje aan wil vragen, kan altijd, hè. Een plaatje wat past in het format van de Schatkamer. Een oud Nederlandstalig plaatje van heel lang geleden. Uit de jaren 60 of 70 of zo. Laat het even weten. Zoek me op Facebook Jan Paparazzi en stuur me daar even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag tussen 5 en 6. Dat was hem. We gaan er een eind aan breien. We gaan langzamerhand afschalen. Ik wens iedereen een hele mooie, gezellige zondagavond. En meer oude plaatjes uiteraard hier op SterrenNL Radio. Volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. Bedankt voor het luisteren en een gezellige zondagavond. Tot volgende week.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keer

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma.